0: Alleen de allerbeste. Play music. Play live.
1: Radio Onstwedde.

0: Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer.
1: Okay.
0: Radio Onstwedde.

0: het beste van toen, maar ook het beste van nu, hoor je hier.
1: Radio Onstwedde.
2: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.

0: it. Love it. Weekend Radio.
1: Radio Ons Twedde.
2: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
3: Jacques Chirac.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, Hello Avondeten.

Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 7 uur.

0: In een supermarkt in het zuiden van Berlijn is een gijzeling aan de gang. Een man drong de winkel van Rewe gisteravond binnen en ondanks de bemiddeling door de politie is er nog geen verandering in de situatie. Wat de gijzelnemer wil en hoe het met de vrouw is, is niet duidelijk. De omgeving van de super is afgezet. Een grote brand langs de A4 net boven Roelof Arendsveen. Een schuur vloog in brand en daarna een meubelbakerij ernaast. Volgens de veiligheidsregio was er niemand binnen. Er is veel rook, maar de snelweg is open. Alleen een afslag is dicht. De oorzaak van de brand is niet bekend. Gistermiddag was er een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren en daarbij is een agent omgekomen, meldt de politie. Hij zat in een gewone auto die botste met een vrachtwagen. Een andere agent raakte zwaar gewond. Vlakbij vliegbasis Eindhoven is een medewerker van Defensie omgekomen. De man botste op zijn motor tegen een lichtmast. En België ligt eruit op het WK voetbal. In de kwartfinale tegen Spanje was het bij rust 1-1. Maar vlak voor tijd kwam Mikel Merino voor de Spanjaarden in het veld en maakte die er 2-1 van. In de halve finale van dinsdag treft Spanje Frankrijk. Dat stuurde eerder deze week Marokko naar huis. Het wordt een zonnig en warm weekend, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden is het iets minder warm. Vanochtend kan er nog wat mist hangen. En dat was het nieuws op 538.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kijk gratis alle programma's van SBS6 terug op kijk.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. De
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.

0: jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Jij denkt aan...
2: De kerstverkoop begint!
1: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
3: Yes, hebbes!
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema straat 4.
5: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.

0: portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Ons Twedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

Wij zijn er voor jou. Radio Onstwedde.

en swiped in. Filmpje met wat onzin. TikTok dans met me. Ben aan weg, maar aan het zijn. Kijk nou alweer op die telefoon. Dan kreeg ik volk een vergrijlde kap weer aan. Het is waarschijnlijk heel belangrijk. En mijn schijn ben ik al

0: We zijn zo bij je terug.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema straat 4.
4: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
5: Gefeliciteerd,
4: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
6: What the fuck?
4: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
5: Nee.
4: Swipe.
6: What?
4: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
6: Zeker.
4: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.

0: jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Dat zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wakker.
6: Even elkaar.
7: Nou, je bent de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Of nee, toch niet?
9: Yeah. Dumpert.nl.
10: Ja, dat is mijn merk.
0: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
11: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
12: Yes, hebbes.
11: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
14: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 8 uur.

In een supermarkt aan de zuidkant van Berlijn houdt een man al sinds gisteravond een vrouw in gijzeling. Wat hij wil is onduidelijk. De politie staat met hem in contact, maar dat lijkt nog nergens toe te leiden. De omgeving van de Rewe-supermarkt is afgezet en in de buurt hebben zich veel hulpdiensten verzameld. Opnieuw Russische aanvallen op Kiev vannacht. Er raakten zeker 10 mensen gewond, onder wie een kind. Het was de derde aanval op de Oekraïnse hoofdstad deze week. Rusland gebruikte ballistische raketten en Oekraïne heeft geen middelen om die te vernietigen. President Zelensky vroeg daar weer om tijdens de NAVO-top deze week. President Trump waarschuwt Iran voor zware aanvallen als vanuit dat land wordt geprobeerd om hem te vermoorden. Op zijn eigen social media kanaal zegt hij dat bij een aanslag of poging daartoe duizenden en nog eens duizenden raketten worden afgevuurd. Trump komt niet met hard bewijs voor plannen om hem uit de weg te ruimen. En in Weteringbrug langs de

0: A4 bij Roelevarensveen is de brandweer bezig met brand in een grote schuur en een meubelmakerij ernaast. Ze proberen twee woningen op het terrein af te schermen van het vuur, meldt de veiligheidsregio. Zouden geen gewonden zijn. Wegen rond de brand zijn afgesloten, maar de snelweg A4 is gewoon open. Voor een zonnig en warm weekend, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. Vanochtend kan er eerst nog wat mist hangen. En dat was het nieuws op 538.
1: Mam, waar is mijn zwembad?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Radio Ons Twedde.
5: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
6: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
7: Yes, hebbes.
6: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.

0: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema-straat 4.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Dat zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wakker.
6: Even kaart.
7: Nou, je aan de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Of nee, toch niet?
5: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
9: Ja, dat is mijn merk.
10: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
11: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
12: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
13: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
14: Wat is dit, hè?
13: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
15: What the fuck?
13: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
14: Nee.
13: Swipe.
15: What?
13: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
16: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, Hello Avondeten.

0: goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Radio Ons Twedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer. Okay. Radio Ons Twedde.
1: We hebben heel tijd geleden een nummer in het Nederlands geschreven. Het zal zo eind 20, begin 30 jaar geweest zijn dat we dit schreven. Toen heette het Hey Jij Daar. Maar toen kreeg je aan het eind van de 40 jaren kreeg je zo'n Groninger wel, hè. Dan moet je alles in het Gronings vertalen. En dat moet vanavond natuurlijk helemaal, deze Groninger versie. We hebben hem een romantische Groninger titel meegegeven, namelijk Hey Doe. Peter die telt altijd af, dan weet ik wanneer ik moet beginnen en dan leer ik er meteen wat Groninger telwoorden bij. Zit hij erin? Morgen weer vier telwoorden. We zijn bij les 24, cursus tellen voor beginners. Dr. Anders P. Daalemmer zit voor.

0: ja, ja,
1: ja, ja.
0: Boe, boe, boe, boe. Goeiedag, hou eerst met jou. Oké, gauw, goud, zo, zo.
1: Hé, hey, Doepie, ja. Wat is jouw schrikkelen ook?
0: Aha, hé, hey, Doep. Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin.
0: Aha, wat geef je niet van schild, wat schild met een mooie snuit. Aha,
1: hé, hey, Doep. Wat is jouw dikke kut?
0: Aha. Hé, hey, Doep. Wat ben je daar voor een spruit? Aha, wat geef je niet van schild, wat schild met een mooie snuit.

0: Maar dan stuur je aan de leer op mijn kop.
1: Aha.
0: Hé, hey, doe. En zijn kop als een envelop.
1: Aha. Maar wat geeft me niks verschil, maar het scheelt met een mooie strijd. Aha. Hé, hey, doe.
0: Maar deze krom en poep.
1: Aha.
0: Hé, hey, doe. En die noor zit ook kloot.
1: Aha. Maar wat geeft me niks verschil. Aha. Maar het scheelt met een mooie strijd. Aha.
0: Aha.
1: Aha.
0: Ja, ja. Ja, ja. Boe, boe, boe.

0: Morag, die backstage gooi. Ja. Wat je weer niks verschil, wat schil met een mooie nooit. Hey doe, wat is kont al bruid? Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Wat je weer niks verschil, wat schil met een mooie nooit. Hey doe,
2: even een bal gebit.
0: Hey, hem kijk dan. Hey doe, doe eerst een kop ook niet meer. Wat geeft me niks verschil, wat scheelt met een mooie zonheid. Aha, leeft geeft me niks verschil, wat scheelt met een mooie zonheid. Aha.
1: Hartstikke bedankt. Yeah. Hartstikke bedankt.

zwembad. Wat in de ding op mijn pad. Net als hier een schierakkoord. Of ga je rood dat de zoek net in aas belicht. Ik was blieder met die telefoontje. Proost me aan. Ik heb

0: Het beste van toen. Maar ook het beste van nu hoor je hier.
1: Radio Ons Twedde.
2: Hij stoort een ziel.

Ik weet, er is een tijd van kom. En ook een tijd van kom. En alles wat er tussen ligt, ja, dat is mijn bestaan. Voor dein doet leven veel te kort, voor de ander veel te lang. Dein is blij dat zover is, en de ander is bang. Ik mis den uit mijn bimie ben, het soort kolen om je touw. En in mijn menselijkheid vroeg ik me af, waarom zo jong, zo gauw.

0: Soms voel ik me gelukkig. Den hang aan mijn bestaan. Den zing ik met de vogels met. Den brood ik tegen de man. Den bever met zijn baai. Ik zet alle klokken stil. En ik verheug me zo den weer. Maar kwijt dat dat niet wil. Het geluk ligt soms zo aardig bij. Den meen ik dat er is. En in mijn eigen wijzigheid. Den griep ik altijd. Er is een tijd van kom en ook een tijd van om. En alles wat er tussen ligt, tja, dat is mijn bestaan.
1: Jouw muziek, jouw hits.
2: Radio Ons.

0: je meine ik dat er is. En in mijn eigen wiese heis, ik lieb ik altijd. Er is een tijd van kom, en ook een tijd van om. En alles wat er tussen ligt, ja, dat is mijn bestaan.
1: Met 24 uur jouw muziek, jouw hits.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema straat 4.
3: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
4: Wow.
3: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
5: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
6: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de

Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 9 uur.

0: In Weteringbrug, langs de A4 bij Roelevarensveen, is vanochtend vroeg een grote schuur met landbouwvoertuigen ingestort na een brand. Het vuur sloeg over naar een meubelmakerij op het terrein. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen gewonden. Er was veel rook, wegen naar de brand werden afgesloten. De A4 is gewoon open. In het zuiden van Berlijn houdt een man al een hele tijd een vrouw in gijzeling in een supermarkt. Hij drong daar rond 10 uur gisteravond binnen. De politie heeft contact met hem, maar de situatie is volgens de krant Bild gespannen. Rondom de winkel is een groot gebied afgezet en hulpdiensten staan paraat. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela ruim 10 weken geleden is opgelopen naar ruim 4100. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Bewoners van het rampgebied hebben veel kritiek op het uitblijven van hulp door de regering. Die komt vooral van de mensen zelf en internationale hulpverleners, zeggen ze. En Rusland heeft voor de 3e keer deze week aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er werden ballistische raketten afgevuurd. Het Oekraïnse leger heeft amper mogelijkheden om die te onderscheppen. President Zelensky heeft tijdens de EU-top van de afgelopen week daarom opnieuw om steun gevraagd. In het midden en zuiden kan eerst nog wat mist hangen. Verder een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. En dat was het nieuws op 538.
1: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-app nu. Marktkoop-appen. Kijk op Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.

0: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in mijn lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, we gaan met de trekken, ja, we gaan met de trekken, ja, we gaan met de trekken naar Allereen.
4: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde, de rode gebouw.
5: Hey Adela!
6: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
7: BMW.
8: Dat zijn heel wat knetter.
9: Ik word helemaal wakker.
10: Evil
11: Cat. Nou, je bent de verkeerde kaart.
9: Wat?
12: Of nee, toch niet?
13: Yeah. Dumpert.nl.
14: Ja, dat is mijn merk.
15: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
16: Wat is dit, hè?
15: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
16: What the fuck?
15: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
16: Nee.
15: Swipe.
9: What?
15: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
9: Zeker.
15: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
17: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
18: Euro's goedkoper. Jumbo Vlagtwedde.

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

Jouw oren. Ons geluid. Radio zoals je nog nooit eerder hoorde. Radio Ons Twedde.

Steerfoten kotter, door de Eems noor en een touw. Een zeekoop, een kormoroon, zit een boom, een schoonmakreel. Het waar dat geur, het sliek dat glimt, in de kracht van deze dag. In

om een grote zee te mokken. Hoe duiven putten en lutje druppen. Hoe remmen stort aan de rand. De monen trekt het noos ook touw en steunt het af, filijn. Het doet met mij meer als ik wil. Het hoort mij schaap en klein.

0: Welkom nijm en zet zien vrij op zien oosten op Koningenland. U bent al vroeg van hier vertrokken, moest nog vele reizen mocht. Want men zet zien vrij op zien oosten op Koningenland.
1: Het is zo in Zedleen dat ik weggegaan ben. Maar soms denk ik echt terug. Het zijn duiven, zijn duipjes, zijn hoezen en hoesjes. En ja, die wil ik terug, die wil ik terug naar mijn oosteen, op Koningenland.
0: Of is nou zo kan boven voor hoezen, Veendam of Berkum, nee. En zet zijn vrij op zijn oosteen, op Koningenland. Du bist al ook van hier vertrokken, was nog vele reizen mag. Want men zet zien vrij op zijn oosteen, op Koningenland.
2: Weekend Radio.
3: Radio Ons Twedde.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug. Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
1: Hé, hey, Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
3: BMW.
4: Dat zijn helemaal knetter.
5: Ik word helemaal wak.
6: Even kaart.
7: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Oh nee, toch niet.
5: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
9: Ja, dat is mijn merk.
10: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
11: Yes, hebben we.
10: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: euro's goedkoper. Jumbo Vlagtwedde. Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
1: Gefeliciteerd, hè?
0: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
2: What the fuck?
0: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
1: Nee.
0: Swipe.
2: What?
0: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
3: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op Stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 10 uur.

0: gijzeling in een supermarkt in Berlijn is voorbij. De gijzelnemer is overmeesterd en de vrouw die hij gevangen hield is bevrijd, zegt de politie. Er zou een kassamedewerker van de supermarkt zijn. Waarom de man haar de afgelopen 12 uur vasthield is niet duidelijk. Volgens de politie is de vrouw in shock door wat haar is overkomen. De grote brand gisteravond in een portiekflat in Rotterdam-Charloos heeft een aantal huizen onbewoonbaar gemaakt, meldt Omroep Rijnmond. Enkele tientallen mensen werden geëvacueerd. Nadat de brand onder controle was, konden de meesten weer naar huis. Voor de rest wordt vervangende woonruimte geregeld. De temperaturen lopen steeds vaker op tot tropische waarden, maar Nederlandse werkplekken zijn daar slecht op toegerust, zegt het CNV na onderzoek. De helft van de werknemers zegt dat het soms zo heet is dat het gevaarlijk wordt. Hitteplannen ontbreken en mensen krijgen ook geen extra pauzes. Tijd voor actie, vindt de bond. En een record voor Madonna. Haar nieuwe album Confessions 2 staat op nummer 1 in de Britse albumlijst en daarmee is ze de eerste Amerikaanse vrouw die in 5 decennia een album op nummer 1 heeft gehad. Begon met Like a Virgin in 1984. Confessions 2 is haar 13e plaat die de hoogste plek in Engeland haalt. In het midden en zuiden eerst nog wat wolken of mist. Verder zonnig en warm vandaag 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. En dat was het nieuws op 538.
1: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia.
3: Radio Onstwedde.
4: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.
5: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.
6: Jij denkt aan... Paus, de kaartverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
7: Yes, hebbes!
6: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Hey Adela!
9: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
8: BMW!
10: Dat zijn heel wat knetters.
11: Ik word helemaal wakker.
12: Ik wil kaart.
13: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
11: Wat?
14: Of nee, toch niet?
11: Hier. Yeah.
5: Dumpert.nl.
15: Ja, dat is mijn merk.
5: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
15: Wow.
5: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
16: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
17: Hello. Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
18: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
19: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: €30 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
2: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen, ongeacht welke provider je hebt.

0: voor de Weekend Vibes.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert app is vernieuwd.
2: Wat is dit, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert app.
3: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.

0: ook je fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.

0: We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.
2: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 11 uur.

0: Door de bosbranden in Zuid-Spanje is tot nu toe een stuk natuur zo groot als 2/3 van de gemeente Utrecht verwoest. Hulpdiensten zeggen wel dat ze steeds beter kunnen blussen omdat het weer is veranderd. Door de natuurbrand zijn al zeker 12 doden gevallen. Meer dan 20 mensen worden nog vermist. In Berlijn is een bijna 12 uur durende gijzeling in een supermarkt beëindigd. Politie viel vanochtend de winkel binnen en schakelde de gijzelnemer met een taser uit. De man hield sinds 10 uur gisteravond een medewerkster van de supermarkt vast. Waarom is niet duidelijk. De vrouw is in shock en wordt behandeld. Bij een vliegtuigcrash op de Bahama's zijn 10 doden gevallen. 9 passagiers en de piloot. Over hun nationaliteit is niets bekend. Toestel van Flamingo Air was vanaf de internationale luchthaven in de hoofdstad Nassau onderweg naar Andros, het grootste eiland van de Bahama's. Wat er misging is niet duidelijk. En de brand langs de A4 in Weteringbrug in Noord-Holland is onder controle. Die brak uit in een grote schuur met landbouwvoertuigen en sloeg over op een meubelmakerij. De brandweer voorkwam dat 2 woningen in brand vlogen. Er vielen geen gewonden. Komt nog wel rookvrij en verkeer op de A44 kan daar nog last van hebben. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het minder warm. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. En dat was het nieuws op 538.
1: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
5: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
6: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
7: Yes, hebbes.
6: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.
9: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.

0: telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
1: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij

0: dan zogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw

0: Alleen de allerbeste. Play music.
1: Play live. Radio Oost Twente. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
2: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
3: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
4: Wat is dit, hè?
3: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
4: What the fuck?
3: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
4: Nee.
3: Swipe.
4: What?
3: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
4: Zeker.
3: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
5: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-expert.

0: experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
1: Yes, hebbes.
0: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Hey Adela.
3: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
4: BMW.
5: Daar zijn heel wat knetter.
6: Ik word helemaal wakker.
7: Ik wil kaart.
8: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
6: Wat?
9: Oh nee, toch niet.
10: Yeah. Dumpert.nl.
11: Ja, dat is mijn merk.

0: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
1: Wow.
0: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
2: Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlagtwedde.
3: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op Stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op.

0: Na de 12 uur durende gijzeling in een supermarkt in Berlijn is de gijzelnemer lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat zegt de politie. Die meldt ook dat de man de gegijzelde vrouw waarschijnlijk niet kende en allerlei warrige eisen stelde. De vrouw is in shock en voor behandeling ook naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van China wordt morgen tyfoon Bavi verwacht en uit voorzorg zijn al ruim 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. Er wordt heel veel regen verwacht. Bavi heeft in Taiwan en op Japanse eilanden al voor flink wat schade gezorgd. Bomen werden ontworteld en er waren stroomstoringen. Er zouden geen doden zijn. Een zwaar ongeluk in het Brabantse Werkendam. Vanmorgen reden daar een personenauto en een bestelbus frontaal op elkaar. 3 mensen raakten gewond, 1 is er slecht aan toe. Getuigen zeggen dat een van de wagens eerder in het centrum van Werkendam al de aandacht van agenten trok. Maar waarom is niet duidelijk. En een flinke schrik voor mensen in een auto op de A28 vanmorgen vroeg. Tussen Tijnaarlo en Assen stak plotseling een ree over. De auto kon het dier niet ontwijken en botste erop. Door de klap vloog de auto in brand. Inzittenden wisten er op tijd uit te komen. Om het wrak weg te halen was de weg een tijdje dicht. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het minder warm. Vanavond is het ook nog een tijdje zon.
1: Radio Onstwedde.
2: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.

0: verschillende sporten. Allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
1: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlagtwedde.
2: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
3: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
4: Voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
5: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: €40 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: zijn nooit hetzelfde. Music and more.
1: Radio Onstwedde.

Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer. Okay. Radio Onstwedde.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
2: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer?
3: Bedankt, hè.
2: En ook goedenavond.

0: 20% kleurenkorting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
2: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
3: Wow.
2: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
4: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlagtwedde.
5: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi in goud in lusten en ook in missingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
6: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
7: Voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
8: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.

0: Golden Weekend Vibes.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 1 uur.

0: Schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, is waarschijnlijk opgelicht bij aankopen van grond in Albanië. Volgens Reuters zouden eigendomsbewijzen die hij kocht van een zakenman zijn vervalst. Albanese en natuurorganisaties protesteren al maanden tegen Kushners plannen. Hij zou luxe resorts willen bouwen in beschermd natuurgebied. Moederbedrijf Meta, van onder meer Instagram, stopt na een paar dagen alweer met een nieuwe AI-functie om afbeeldingen te maken. Er was veel kritiek op, omdat er foto's van Instagram-gebruikers voor werden gebruikt. Maar die hadden er helemaal geen toestemming voor gegeven. Ze vinden het schending van hun privacy. Rusland en Oekraïne claimen weer verschillende aanvallen over en weer. Zo zegt Moskou dat het vannacht met raketten centra rond Kiev heeft geraakt, waar onder meer drones worden gemaakt. Oekraïne zegt op zijn beurt in de zee van Azov ruim 20 schepen te hebben bestookt om de aanvoer van brandstof voor Russische troepen in Oekraïne te belemmeren. En rolstoeltennister Dieder de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. In de finale rekenen ze nog geen 50 minuten af met haar Franse rivale Gaston. Het werd 6-1 en 6-0. De Groot, die er vorig jaar nog in de eerste ronde uitvloog in Parijs, heeft nu 24 Grand Slam-titels op zak. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het iets minder warm. Vanavond is het ook nog een tijd zon.
1: Radio Onstwedde.
2: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.
3: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
4: Gefeliciteerd, hè?
3: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
5: What the fuck?
3: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
4: Nee.
3: Swipe.
5: What?
3: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
5: Zeker.
3: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
6: Vlot winkelen bij Jumbo Vlag Twedde.
7: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
5: Wow.
7: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
8: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.

0: 30 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
2: Hey Adela.
3: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
4: BMW.
5: Dat zijn heel wat knetter.
6: Ik word helemaal wakker.
7: Even
8: kaart. Nou, je zijn de verkeerde kaart.
9: Wat?
10: Of nee, toch niet?
11: Yeah. Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Radio Onstwedde.
14: Welkom bij een nieuw uur.
13: Dit is jouw Hit Radio.

0: voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Vlot winkelen bij Jumbo Vlag Twedde.
2: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
3: Gefeliciteerd, hè?
2: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
4: What the fuck?
2: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
3: Nee.
2: Swipe.
4: What?
2: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
4: Zeker.
2: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
0: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
5: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
4: Wow.
5: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
6: Hey Adela.
7: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
8: BMW.
9: Dat zijn heel wat knetter.
10: Ik word helemaal wak.
11: Evil kaart.
12: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
10: Wat?
13: Of nee, toch niet?
10: Hier. Yeah.
2: Dumpert.nl.
14: Ja, dat is mijn merk.
15: Hey! Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
16: Yes, hebbes.
15: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.

0: Het Rode Kruis vindt het gênant dat Nederland er niet in slaagt om asielzoekers veilig te helpen in Ter Apel. Maar de regering moet dit oplossen, niet wij, zeggen ze. De hulporganisatie besloot gisteren om voorlopig te stoppen met hulp geven aan asielzoekers. Ze vinden dat hun medewerkers in Ter Apel niet meer veilig zijn na steekincidenten. Als het WK voetbal volgend weekend is afgelopen, moet de grasmat in het stadion waar de finale is in New Jersey weer plaatsmaken voor kunstgras. Maar voetbalbond FIFA weet er wat op. Het veld wordt in heel kleine stukjes verdeeld en fans kunnen die kopen. Voor één zo'n stukje ben je een kleine €400 kwijt. Rusland en Oekraïne claimen weer verschillende aanvallen over en weer. Zo zegt Moskou dat het vannacht met raketten centra rond Kiev heeft geraakt, waar onder meer drones worden gemaakt. Oekraïne zegt op zijn beurt in de zee van Azov ruim 20 schepen te hebben bestookt om de aanvoer van brandstof voor Russische troepen in Oekraïne te belemmeren. En rolstoeltennister Diede de Groot is er niet in geslaagd een 25e Grand Slam titel te veroveren. In de finale van Wimbledon verloor ze met 2 keer 6-0 van haar Japanse tegenstandster. Ik kreeg gewoon geen schijf van kans, zei ze na afloop. Vorige maand won de Groot nog voor de 6e keer Roland Garros. Op steeds meer plaatsen schijnt de zon. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het door de wind iets minder warm. Vanavond ook nog een tijd zon.
1: Radio Onstwedde.
2: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend vibes.
3: Niet tevreden? Geld terug bij Jumbo Vlagtwedde.
4: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
5: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
5: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
6: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
7: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
6: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
8: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, Hello Avondeten.

0: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
2: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
3: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
4: Radio Onstwedde.
5: Welkom bij een nieuw uur.
4: Dit is jouw Hit Radio.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
3: Wat is dit, hè?
2: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
4: What the fuck?
2: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
3: Nee.
2: Swipe.
4: What?
2: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
4: Zeker.
2: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
5: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
6: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
5: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
2: Niet tevreden? Geld terug bij Jumbo Vlag Twedde.

0: Gulden Weekend Vibes.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Dat zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wakker.
6: Even kaart.
7: Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
8: Wat?
9: Of nee, toch niet?
10: Yeah.
11: Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
14: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
15: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 3 uur.

0: gearresteerd worden. Er zijn 12 doden en zeker 7 mensen worden vermist. En er zijn ook 8 gewonden. In Frankrijk is het zo warm dat grote toeristentrekkers de komende dagen eerder dichtgaan. Het gaat onder meer om de Eiffeltoren en het Louvre in Parijs. Ze laten aan het begin van de middag geen bezoekers meer toe. En ook zijn allerlei vuurwerkshows op de nationale feestdag 14 juli afgezegd. Het Rode Kruis maakte gisteren bekend dat het voorlopig geen hulp meer geeft bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar baalt daar wel van. Nederland moet gewoon zorgen dat het er veilig is, zegt het Rode Kruis. Het gevaar wordt veroorzaakt door een kleine groep mannen die vrijwel geen kans maakt op een verblijfsvergunning. En de ketelbrug in Flevoland had gisteren een storing, waardoor de slagbomen niet meer omhoog gingen. En een ongeduldige automobilist heeft toen zelf een slagboom losgeschroefd en op de vluchtstrook gelegd. Rijkswaterstaat noemt het vernieling. Een officiële monteur heeft de andere slagbomen weggehaald, waarna iedereen weer kon doorrijden. Zonnig en warm, het kan wel 31 graden zijn. Op de stranden is het wat koeler, want daar staat wind. Morgen verandert er weinig, het is eigenlijk een herhaling van vandaag.
1: Radio Onstwedde.
2: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.
3: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw doen in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraatse 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
4: Wensen staan centraal bij Jumbo Vlag Twedde.
5: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?

altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7.

0: jij denkt aan. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
1: Yes, hebben ze.
0: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
3: Hey Adela.
4: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
5: BMW.
6: Dat zijn heel wat knetter.
7: Ik word helemaal wakker.
8: Ik wil kaart.
9: Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
7: Wat?
10: Of nee, toch niet?
7: Hier. Yeah.
2: Dumpert.nl.
11: Ja, dat is mijn merk.
12: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
13: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
14: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
15: Gefeliciteerd,
14: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
16: What the fuck?
14: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
15: Nee.
14: Swipe.
16: What?
14: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
16: Zeker.
14: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
2: Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlagtwedde. Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 4 uur.

Ga niet met de auto naar Scheveningen, Noordwijk en Katwijk, want er is geen parkeerplek meer te vinden bij de stranden. Dat zeggen de badplaatsen tegen Omroep West. Ze adviseren strandgangers om op de fiets te stappen of het openbaar vervoer te nemen. In Rotterdam is brand in een woning geweest door een fatbike. Die stond buiten tegen de gevel en vatte vlam, meldt Rijnmond. Het vuur sloeg naar binnen en de hele benedenverdieping is afgebrand. Er was niemand thuis en daarom zijn er ook geen gewonden. De slachtoffers van de natuurbrand in Spanje zijn waarschijnlijk vooral Belgen en Britten, zeggen de autoriteiten. In het rampgebied bij Almeria wonen veel buitenlanders. Naast de 12 doden worden ook zeker 7 mensen vermist. In Frankrijk

0: president Macron opgeroepen om voorzichtig te zijn met vuur in de natuur. 9 op de 10 branden komt door mensen, zegt hij. En de Britse politie heeft de verkeerde opgepakt voor de moord op een oud-politicus. Ze zat bij de conservatieve partij en stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. De man is vrijgelaten. De politica was woensdag nog op tv om het beleid van Farage te verdedigen. Ze zou een paar uur later zijn vermoord. Zonnig en warm, het kan wel 31 graden zijn. Op de stranden is het wat koeler door een wind. En morgen verandert er eigenlijk weinig.
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.

0: jij denkt aan. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
1: Yes, hebben ze.
0: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
3: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
4: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
5: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
6: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om goud in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
7: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
8: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
2: Frits, er is een NL Alert.
3: Stil eens.
2: NL Alert.
3: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
1: Wat er ook gebeurt, volg jij NL Alert. En informeer anderen.
4: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
5: Wat is dit, hè?
4: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
6: What the fuck?
4: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
5: Nee.
4: Swipe.
6: What?
4: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
6: Check.
4: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.

0: de Weekend Vibes.
1: Hé, hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: We zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wakker.
6: Ik wil kaart.
7: Nou, je bent de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Oh nee, toch niet.
5: Hier. Yeah.
9: Dumpert.nl.
10: Ja, dat is mijn merk.
11: Hey! Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
12: Yes, hebbes.
11: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
14: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op.

In Amersfoort is afgelopen nacht een man in elkaar geslagen die op de Pride was geweest. De politie kreeg een melding en vond hem zwaargewond op straat. Hij vertelde dat hij was aangevallen door jongens die op fatbikes reden. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. De politie maakt zich zorgen om een man uit Nieuwegein. Hij vertrok woensdag op de fiets en daarna is niks meer van hem gehoord. Hij heet Thomas en is 35 jaar. De politie heeft een foto van zijn fiets op internet gezet. Die heeft blauwe en roze kleuren. Wie hem gezien heeft, wordt gevraagd om dat te melden. In Den Haag is weer een stuk steen toegevoegd aan het toekomstige monument voor de massamoord in Srebrenica. Duizenden moslimmannen werden vermoord en Nederlandse VN-militairen konden ze niet beschermen. Dat werd vandaag herdacht. Het is 31 jaar geleden en het monument bestaat nu uit 31 natuurstenen. En het is vrijwel zeker nu dat Jurgen Klopp de nieuwe trainer wordt van Duitsland, dat al vroeg werd uitgeschakeld op het WK voetbal. Bondscoach Julian Nagelsmann stapte toen meteen op. Klopp was eerder trainer van Liverpool en is ook bekend van tv-reclames voor een site waar je hotels kunt boeken. Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is pas vannacht. Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoog.

0: Golden Weekend Vibes.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
2: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
3: Stil eens.
2: NL Alert!
3: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
1: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
4: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
5: Wow.
4: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
6: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
7: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
8: Wat is dit,
7: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
9: What the fuck?
7: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
8: Nee.
7: Swipe.
9: What?
7: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
9: Zeker.
7: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
10: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
11: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
12: Hé, hey Adela.
13: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
14: BMW. Woo!
15: Dat zijn heel wat knetter.
16: Ik word helemaal wak.
17: Even kaart. Nou, je aan de verkeerde kaart.
16: Wat?
17: Of nee, toch niet?
16: Hier. Yeah.
7: Dumpert.nl.
18: Ja, dat is mijn merk.
19: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh. Hello avondeten.
20: Radio Ons Twedde.
21: Welkom bij een nieuw uur.
20: Dit is jouw Hit Radio.

0: Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer.
1: Nu niet meer.
0: Radio Ons Twenne.

0: kleurenkorting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
2: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 6 uur.

0: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort de tenten weggehaald waar asielzoekers in de schaduw konden zitten. Ze waren neergezet door het Rode Kruis dat gisteren besloot om alle hulp daar te stoppen. Het zou er te gevaarlijk zijn geworden, zo waren er deze week 2 steekincidenten. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een zware mishandeling in Amersfoort. Het gebeurde vannacht na afloop van de Pride. Een man zou van zijn fiets zijn getrokken en in elkaar zijn geslagen door een groep jongens op fatbikes. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. In Noord-Italië is een paraglider om het leven gekomen tijdens een tandemsprong. Hij was de piloot en had veel ervaring. Hij sprong met een Duitse toeriste, die heeft niks. Hij is waarschijnlijk niet goed geworden in de lucht en verloor de controle. Ze knalden tegen een boom. En de Belgische wielrenner Tim Merlier heeft weer een etappe in de Tour de France gewonnen. Hij was de snelste na een massasprint in Bergerac. Mathieu van der Poel deed ook mee voor de zegen, maar was uiteindelijk niet opgewassen tegen Merlier, die gisteren ook al won. De gele leiderstrui blijft bij Tadej Pogacar. Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is vannacht pas. Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoge temperaturen.
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. DJ's from Mars.
3: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebben we.
3: Check je aanbod.

0: delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
2: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu, met 50% korting.
3: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
5: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU, ieder mens andere zorg.
6: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, Hello Avondeten.

0: binnen we hier. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in zingen. Wie gaan met de trekken alle reen? Wie gaan met de trekken alle reen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken alle reen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
2: DJs from Mars present Mashup Universe. Exclusively on One World Radio.
3: Hello people of tomorrow, we are DJs from Mars and welcome to this new episode of Mashup Universe, exclusively on One World Radio, the sound of Tomorrowland. In the next 60 minutes you're going to listen to the best bootlegs, remixes and mashups we selected and mixed for you this month. Here we go immediately with the first tracks. Billie Eilish, Chihiro, Just Look bootleg and the Moziman edit of David Guetta and Mason Perfect Exceder. But first of all, let's start with a brand new bootleg we just finished and is still unreleased. It's Bob Sinclar vs. Artbat and Chemical Brothers vs. Lara Van Dam. World Hold On, 4 a.m. Hey Boy, Hey Girl, DJs from Mars bootleg, let's go.

0: Hulporganisatie Migrate baalt dat de tenten worden weggehaald bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers kunnen dan niet meer schuilen voor de zon. De tenten waren neergezet door het Rode Kruis dat weggaat in Ter Apel vanwege geweld daar. Vluchtelingenwerk is ook vertrokken, maar Migrate blijft. Vier journalisten van de New York Times zijn voor de rechter gedaagd na een artikel over het nieuwe vliegtuig van president Trump. Hij kreeg het cadeau van Qatar, maar zou voor de veiligheid liever met de oude Air Force One vliegen. De New York Times verzet zich tegen de dagvaarding en vindt het een schending van de persvrijheid en grondwet. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn 6 doden gevallen. Een bushalte werd geraakt in de stad Sumy en een flat in Odessa. En ook Kharkiv en Kiev lagen onder vuur. Rusland zegt dat het wapenfabrieken beschoot, maar president Zelensky zegt dat het burgerdoelen waren. En de Tour de France grijpt in vanwege de extreme hitte. De etappe van morgen wordt met 30 kilometer ingekort, omdat de renners door een gebied moeten waar code rood geldt. Het is niet de eerste keer dat er iets verandert. Bij de derde etappe waren geen toeschouwers welkom om de bosbranden in Frankrijk. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. Ook dan is het vrij zonnig en zijn er hoge temperaturen. Het kan 31 graden worden.
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. The X5.

0: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
1: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7.

0: Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
2: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
3: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
4: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
3: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
5: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
6: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
7: Jesse Sprikkelman presenteert...

DX-vibe. Toon Tellegen die schreef ooit: ik wil naar de jungle, waar de bomen zo dicht op elkaar staan dat de wind er niet tussendoor kan. Waar de tijgers zachtjes ritselen en de slangen slapen in het gras. Ik wil daar dwalen tot ik niet meer weet wie ik ben en alleen nog het ritselen hoor en het ademen van de jungle. Dirty Channels op de radio. Dit is Jungle Echoes.

16 jaar, kwam in de platenzaak een Akai MPC 2000 sampler tegen. Hij kocht deze en ging ermee pielen en werd uiteindelijk dus een DJ en producer. En dat is goed gelukt hoor.

No Parasiek, dat betekent stop niet, ga door. Een mooi motto voor vanavond. Blijf je gevoel volgen. Zie die stip op de horizon en stop niet, geef niet op. Dario Ness en Danny Rice ontdekt hij in The X-Files.

achter de rug. Als dat niet zo is, kan gebeuren, het hoort erbij. Angst, stress, problemen, het zijn de bijwerkingen van het leven. Even doorbijten en gewoon lekker dansen dit weekend. Dat helpt ook altijd.

Deze track is een ode aan de vrouw die jou 9 maanden gedragen heeft. Hopelijk heb of had je een goede band met je moeder. Dat wil nog wel eens anders zijn. Er zijn nog wel eens problemen tussen moeder en kind. Dat hoort erbij, dat moet je ook accepteren. Maar vergeet niet, die band met je moeder die blijft voor altijd.

96.5 op je radio met Jesse Sprikkelman.

Jimmy Somerville, die kwam uit een klein dorpje waar homoseksualiteit niet zo heel veel voorkwam. En noemde zichzelf een small town boy. En dat werd ook zijn allergrootste hit. Jimmy Somerville is natuurlijk van Bronski Beat. En die small town boy die is geremixed op een geniale wijze door Goat.

Headspace, de naam van deze track. En dat moeten we helemaal in de maatschappij met al die technologie, al die schermen. Wat meer maken ruimte in ons hoofd. En dat begint op een best wel moeilijke manier, maar dat begint door te zijn in het nu. Ik vind het ook moeilijk hoor, als je dan met de hond door het bos loopt. Dan moet je proberen niet te denken aan dat mailtje wat je nog moet beantwoorden voor je werk. Of die afspraak die je morgenochtend hebt. Allemaal dingen die op dat moment niet relevant zijn. Probeer wat meer te zijn in het nu, dan creëer

0: Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij de aardbevingen. Het zijn er nu meer dan 4300. En ook raakten bijna 17.000 mensen gewond. En er wordt er nog altijd gezocht naar vermisten. Ze liggen waarschijnlijk onder de puin van ingestorte gebouwen. Bij een achtervolging op de N210 bij Lekkerkerk zijn donderdag allerlei gestolen spullen uit een auto gegooid. Dieven hadden die uit een vrachtwagen gestolen en gooiden ze weg toen de politie achter ze aan zat. Ze werden uiteindelijk gepakt, maar de spullen zijn nog niet terecht. De politie hoopt dat de vinders zich melden. Premier Sanchez gaat overmorgen naar het zuiden van Spanje, waar al dagen hevige bosbranden woeden. Hij heeft andere afspraken afgezegd. In het rampgebied bij Almeria zijn al 12 mensen om het leven gekomen. Waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. Sanchez wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is. En de tennisfinale van Wimbledon is bij de vrouwen gewonnen door Linda Noskova. Ze won in 3 sets van Karolina Mukova. Noskova leek de wedstrijd al snel te beslissen. Ze kreeg 5 matchpoints, maar verzilverde die niet door de zenuwen. Mukova vocht terug, maar verloor het Tsjechische onderrondje uiteindelijk toch. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. Morgen opnieuw een mooie zomerdag, ook dan vrij zonnig en hoge temperaturen. Het kan wel 31 graden worden.
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Saturday Night Club.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Groningen 1, verkeersinformatie.
2: Ja, dankjewel. Door naar andere serieuze zaken hier op Groningen 1. Je hebt een flitser. Kijk uit als je richting Emmen rijdt, vanuit Krasineveen richting Emmen. Daar staat er eentje. Eigenlijk al de hele dag op de N862 bij hectometerpaaltje 7.1. Ja, en als je richting Delfzijl of de Eemshaven wil, tussen Appingedam en Spijk, is de N33 dicht door een politieonderzoek. Tot wanneer? Staat er niet bij volgens de ANWB, maar houd daar dus rekening mee.

0: we de eerste normale uitzending hier op Groningen 1 van de ZTN Raak. De vorige week was het nog een beetje non-stop, maar nu gaan we er echt voor. Van harte welkom hier dus bij Groningen 1, hier op jouw radio. Met nu muziek van Jonas Blue, dit is Edge of Desire.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

zomerse muziek op je radio. Jonas Blue samen met Belief. En The Edge of Desire hoor je aan het begin van deze nieuwe aflevering van de Saturday Night Club. Op deze zaterdag de 11 juli 2026. Ja, van harte welkom hier bij Groningen 1 voor een nieuwe editie van de Saturday Night Club. Leuk dat je erbij bent. Ja, het is even wat anders. Voorheen zaten we op een heel ander radiostation. Nou, laten we er ook niet te veel overdrijven. Ik zit er gewoon in dezelfde studio. Alleen er zit even een andere naam op. Ja, dat is het. Groningen 1. Daar moet je dus even aan wennen misschien. Maar goed, als het goed is heb je al anderhalve week naar dit... anderhalve week zeg ik. Een week hieraan kunnen wennen. Vorige week was ik nog even niet klaar met de vormgeving, moet ik eerlijk zeggen. Dus alles waar de programma in zit en zo. Dus er was nog een weekje non-stop, maar nu gaan we ervoor en zijn we gewoon weer ready. Nou, voor de mensen die dan al sinds januari 2021 luisteren. Veel aan dit programma is er nu niet veranderd. Ja, er zit even een andere stationsnaam in. Maar verder gewoon het vaste recept in dit eerste uur. Onder andere straks een nieuwe Club de Drie. De mashup van deze week ga je ook horen. En ook die classic tune komt er zo meteen aan. Ja, en verder de lekkerste muziek en blijf gewoon lekker hangen. Lijkt me hartstikke gezellig als je erbij bent. En daar gaan we er een mooi feestje van maken. Wat daar ook bij hoort, wat ook niet verdwenen is, is gewoon met de dames meezingen. Want pas vanaf dan is dus ook een stapavond geopend. Nou, laten we met z'n allen gaan zingen. Ben je er klaar voor?

0: doorgaan met...
1: This is the Classic Tune.
0: In de Classic Tune hoor je als de 2X nummer 1 is van vandaag. Ditmaal terug dus naar de geschiedenis van 11 juli. We gaan terug naar 2011 en 2014 met Zack Noël en Tove Lo.

Tove Lo, samen met Hippie Sabotage. Je hoorde Stay High. Het was in de zomer van 2014 de nummer 1 van Nederland op deze datum. Lang niet gehoord, maar wel goed. Stay High. Zou ik nou Radio Westerwolde? Dat bestaat niet meer, dames en heren. Nee, sorry. Het zit zo in mijn systeem. Ik roep het al 5,5 jaar in dit radio... Nee, 4,5 jaar in dit radioprogramma. Maar ja, het is toch Groningen 1. dat gaat wel vaker voorkomen vanavond. Let maar op mijn woorden. Je hoorde dus Tove Lo en Stay High op in 2014. Dus als nummer 1 van Nederland in de Classic Tune. En daarvoor Lucky People, Zak Noël. Ja, we kennen ook nog wel de legendarische versie van Britt Dekker natuurlijk. Met... ja, die nog steeds weirder is. Nou, misschien als hij volgende week Locker People nog wel op 1 staat, kan ik die van Britt Dekker wel eens even draaien. Die is ook echt geniaal om eens te laten horen als je die nog niet kent. Dan moet je hem sowieso kennen. Volgende week dus gewoon weer een nieuwe classic tune. Eerst door met muziek. Zometeen de mashup van deze week. Wat daarin zit, daar hoor je straks meer over. Maar eerst John the Sun hier op Groningen 1. Dit is Dance Our Tears Away.

dan denk je dus een nieuwe zendernaam te hebben. Misschien dat er dan ook even een computer mee gaat werken. Nou, dat is natuurlijk weer niet zo. Het is nog geen 8:20. En ik heb een hoog geïrriteerd aan dat grafding. Ik probeer nu al 3 minuten op YouTube te komen en een mashup op te zoeken. Hoor ik je ook denken, Julian, had je die niet eerder kunnen voorbereiden? Kunnen we voorbereiden? Ja, zit wat in. Maar, ik krijg er wat van. Goed, nou weet ik ook nog niet eens wat voor mashup ik ga doen. Laten we gewoon even eentje rennen pakken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die gaan we doen. In een mashup van deze week. Oh, ik hoor mezelf ook dubbel. Oh, dit gaat super. Gordo samen met René Zonneveld en Fateless, Loco Loco en Insomnia in de mix, gemaakt door DJ's from Mars.

Offenbach en Miles Away hier in de Saturday Night Club hier op Groningen 1. Waarin we zometeen verder gaan met een nieuwe editie van de Club de 3. De drie beste nieuwe releases van afgelopen week ga je straks horen. Ook One Direction, One Thing komt eraan, maar eerst Swedish House Mafia. En deze banger heet Don't You Worry Child hier

0: Kardashian.
1: Sinds ze uit elkaar zijn heb ik deze nooit meer gehoord. Maar deze is best wel goed eigenlijk. One Thing. Je hoorde je hier op Groningen 1. Waarin het nu tijd is voor een nieuwe editie van de Club de 3. De drie beste nieuwe releases van afgelopen week. Naar mijn mening ga je horen. Er is weer veel nieuwe dancemuziek uitgebracht. Dat heeft natuurlijk te maken met dat volgende week is dat volgens mij. Dat het eerste weekend van Tomorrowland gaat beginnen. Ja, er zijn al wat leaks uitgekomen van het nieuwe mainstage podium. Ja, vorig jaar was hij natuurlijk afgebrand. Je kent het verhaal. Maar ja, ik ben er wel van onder de indruk. Als dit echt zo is. Het lijkt me wel, want de foto's die geleakt zijn. Die heb ik nog niet. Die podiums heb ik nog niet eerder gezien in andere jaren. Dus het ziet er echt fantastisch uit. Maar goed, ik zeg er niks over. Want zeg ik misschien wel te veel. Eén ding kan ik wel zeggen. Het is niet die van vorig jaar die nog. Voor het afbranden, snap je? Ja, ik hoop het wel. Nou goed, in elk geval een nieuwe Club de 3 ga je nu horen. Ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen van Yellowclaw. Nou, Yellowclaw ken je wel van bangers zoals Still It Hurts. Nou, spoiler, dat is de laatste plaat voor vanavond, dus die gaan we ook draaien. Maar Yellowclaw is een beetje die techno, dikke, harde, grimmige beuk muziek kant op gegaan. Best lekker, freakjes aan, hoor je straks op 1. Kygo is ook weer terug met nieuwe muziek. We beginnen met Criss Cross Amsterdam. Ja, ze hebben een hele poos het Nederlandse podium opgezocht. Waarin ze trouwens wel zijn doorgebroken met de remake van het nummer Let's Talk About Sex van... Ja, die ben ik dan even kwijt, maar je kent dat nummer wel. Daar is Criss Cross Amsterdam ooit mee begonnen, een Engelstalig nummer. Nou, daarna een hele rits aan Nederlandstalige nummers. Nu hebben ze weer zo'n Engelse samenwerking. Wat misschien nog wel eens een hele leuke samenwerking is. En dat misschien nog wel eens een grote hit kan worden. Want niemand minder dan Willy William heeft daaraan aan bijgedragen. Nou, zomerser kan niet. En daarom past hij ook ideaal in deze Club de 3. Je gaat luisteren naar Criss Cross Amsterdam, Louis Sansa en Willy William. En My Oh My. En die staat op
2: nummer 3.

hoop nu niet dat jouw radio op standje vol open bas stond. Dan hoor je me waarschijnlijk nu niet meer. Non de Ju, wat een beuker. Yellow Claw samen met Stoltenhoff en Melee Zen. En je hoorde... Hoe heet dit nummer nou? Ik computer, jongen. Ik kan er wel echt een schot tegen je geven. Oh, Freak is on. Hè, dat nummer hoorde je hier in de Saturday Night Club. Ja, lekkere techno mixend met dubstep. Ik vond het echt wel goed. Die hoorde je dus op nummer 1. Nummer 2, Kygo. Dat was dan iets lievere muziek, kunnen we wel zeggen. Samen met Max McNown. En Take Me Back. En dan hoor op 3. Chris Cross Amsterdam, Louis Sansa en Willy William. Nou, ik zie het naast Rutger van Barneveld en Justin de Wild misschien wel de nummer 3 worden van deze zomer. Heerlijk. My, oh my. Ja, voor meer Club de 3 check je natuurlijk de Spotify als paleis SNC Club de 3 2026. Daar vind je alle tracks terug die dit jaar in die lijst hebben gestaan. Door met lekkere muziek hier op Groningen 1. Zometeen Ello Lambert, Ghost Town. Maar eerst terug naar de Zeros met Ina. Dit is Sun Is Up. Die hoor je hier op Groningen 1.

is a ghost town. Ja, de man heeft eigenlijk in Nederland maar één eigenlijk grote hit gehad. Naast What Do You Want For Me, Ghost Town hoor je hier op Groningen 1 in de Saturday Night Club. En daarvoor een klassieker van Ina en Sun Is Up hier in de Saturday Night Club. Zo dadelijk terug naar de Eind Zero's begintent met Usher en More. Maar eerst de Bauza. Beetje die Scandinavische house is weer hartstikke in. En heerlijk op je radio te beluisteren. Waaronder deze van de Bauza. Dit is Lewis Messiah.

Dat was de ene laatste voor dit uur Saturday Night Club. Zometeen nog een uur op dit radiostation. Ik heb nog eentje voor je te gaan. Die is van Jugend samen met Sotto. Jamaican Bam Bam. Tot aan dat nieuws van 9 uur. Graag tot zo hier op Groningen 1.

0: Het is nu 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 20 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Groningen 1, verkeersinformatie.
3: Even op de rem als je onderweg bent op de N362. Dat is dan tussen Twaar en Nieuwolde aan. Binnen ons centgebied wordt daar geflitst. Kijk uit als je daar rijdt. Nogmaals, tussen de N362 tussen Twaar en Nieuwolde. En voor meer flitsjes check je natuurlijk de app van Flitsmeister. En daar geef je hem dan door.

0: welkom bij deel 2 van de ZNA Club voor vanavond hier op Groningen 1. Waarin we nu verder gaan met muziek van Calvin Harris samen met Kasabian. Release the pressure hoor je nu ook hier dus op Groningen 1. Van harte welkom bij de ZNA Club hier tot 10 uur.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

Jammer dat dit nooit een grote hit is geworden in Nederland. Een paar maanden geleden kwam deze uit. Ik vind het echt een beuker. Calvin Harris samen met Kasabian, Release the Pressure. Hoor je aan het begin van uur nummer 2. Van harte welkom bij deel 2 dus van de set in de Naamclub hier op Groningen 1. Ik moet er nog steeds aan wennen dat het Groningen 1 is. Maar goed, tot nu toe heb ik me 1 keer versproken volgens mij. Nou goed, dat is volgens mij wel netjes. Laten we het daarop bij houden en niet te veel daarover praten. Want ja, straks gebeurt het weer en daar heb je geen zin in natuurlijk. Deel 2 dus van de set in de Naamclub met in dit tweede uur uiteraard rond half het... het Groningen 1 weerbericht. Ja, en verder gewoon heerlijke muziek op je radio. Blijf lekker luisteren. Het is toch zo'n heerlijke zomerse avond. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat je aan het doen bent. Stuur me even een DM'tje via Instagram, @JulianBuist. Zou ik leuk vinden. En wie weet vertel ik jouw idee wat je nu aan het doen bent al op de radio. En inspireer je daarbij mensen die zich misschien stierlijk vervelen. Kan natuurlijk. Nou goed, lekker door met de muziek. Laten we dat maar eens even gaan doen. Daarvoor zijn we tenslotte aangenomen. Met onder andere in het eerste half uur zometeen Axel en Grosso. Ook Afrojack en Just Stay ga je horen. Maar eerst Alesso samen met One Republic. Nieuwe muziek op Groningen 1. Dit is In Your Eyes. Goedenavond.

Alloy Black en The Man uit 2014. En daarvoor Alesso samen met One Republic. Ja, misschien wel een toekomstig hitje in Your Eyes hier in de Saturday Night Club bij Groningen 1. We hebben zometeen muziek van Juste, Jaxtel en John gaan draaien. Turn the Lights Off. Maar eerst terug naar Tomorrowland, waarin deze in première werd gebracht. Ex-Honey Grosso samen met Romance. In de Brohawk remix is dit Dancing Alone.

Fancy, samen met Demi Lovato en Jim La Culpa. En daarvoor Turn the Lights Off van Jussie, Jaxtel en Jan, ook hier op Groningen 1. Ja, zometeen het Groningen 1 weerbericht. Ook de Studio Killers ga je horen met Ode to the Bounce, maar eerst Afrojack samen met...

0: Studio Killers en Ode to the Bouncer. Brengt de tijd 1 minuut over 9:30. Tijd voor... Groningen 1 weerbericht, samengesteld door onze redactie vanuit Groningen1.nl. Ja, vannacht koelt het met helder weer af tussen, tot zo rond 14 tot 18 graden. Daarbij kunnen ook weer mistbanken ontstaan. Ja, zoals zoals afgelopen nacht. Ik reed 's ochtends naar werk, het was gewoon mistig. Vond ik toch wel apart om dat midden in de zomer toch mee te maken. Ja, morgen is er volop zon. Het wordt 21 tot 25 graden met een matige tot vrij krachtige noord- tot noordoostenwind. In de nacht hier inderdaad ook weer kans op mistbank. En 16 of 17 graden als minimum. Maandag doet de zon goed haar best. Met een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 28 graden. In de nacht volgt het dan weer tot een minimum van een graad of 17. Ja, dinsdag is het zon overgoten met gemiddeld 27 graden en een matige noordoostenwind. Woensdag en donderdag is het ruim baan voor de zon en loopt het kwik verder de provincie op tot ruim 29 of 30 graden. Ja, mocht je altijd het weerbericht willen checken, check dan onze vernieuwde website Groningen1.nl of... Ja, dat is ook leuk. Ik weet niet of dat eerder al gemeld is op dit radiostation. De app is vernieuwd. Download in de Play Store of in je App Store de Groningen 1 app. Daar vind je best wel een leuke vernieuwde app. Met het nieuws, weerbericht en contact naar de studio. Dat kan natuurlijk ook. Download die app even op je iPhone of op je Samsung bijvoorbeeld. De Groningen 1 app dus. Ja.
1: Groningen 1 verkeersinformatie.
0: Ja, dan de Groningen 1 verkeersinformatie. Voor de mensen die onderweg zijn, de N362 tussen Twaar en Nieuwolda. Daar even op de rem, want daar staat een flitser. Hou daar rekening mee. Mocht je nog een flitser hebben, check die natuurlijk. Of belt die ook via de Flitsmeister app. Met nog 23,5 minuten gaan hier in deze radioshow. Zometeen David Guetta, maar eerst Tim Burling. Seek Romance.

met Faithless en New Religion. En daarvoor Secret Moments van Tim Beugeling hier in de Saturday Club bij Groningen 1. Waarin straks, ja, de zomerrit van dit jaar, Rutger van Barneveld gaan draaien, Zwoele Zomernachten. Een beetje lezen ga je horen met Boom, maar ook zometeen iets van het Songfestival uit 2019. En het is niet Duncan Lawrence met Arcade. Welke dat wel is, dat is even een verrassing. Maar eerst de man met de meest top 40 hits in Nederland. Ik heb het over David Guetta. Samen met Usher was dit ook een grote hit in Nederland. Without You. Die hoor je nu ook hier in de Saturday Night Club hier op Groningen 1.

Moschino. You're the spirit in the sky. Het was tijdens het Eurovisie Songfestival van 2019. Ja, de nummer 1 van het publiek. Dat klinkt eigenlijk best wel raar, want in 2019 won onze Nederlandse Duncan Lawrence met Arcade natuurlijk. Maar bij de public voting, de televoting zo geheten, won dit nummer Niptor. Maar wel, het won wel Kino en best wel leuk Spirit in the Sky hier in de Saturday Night Club bij Groningen 1. Daar luister je nog steeds naar. Ja, die twee helse uren zitten er bijna op. Want ik moet nog steeds wennen aan die nieuwe naam. Ja, mocht je nu denken en net inschakelen, heu, is hij niet meer op het andere radiostation? Ja en nee. Ik zit er gewoon in dezelfde ruimte. Sterker nog, ik zit voor dezelfde microfoon. Maar ja, het heeft allemaal even een nieuwe naam gekregen na 33 jaar. Dus nou ja, ook voor al mijn collega's is het gewoon even wennen. Maar dat komt helemaal goed. Verder verandert er voor jou op de radio nog vrij weinig. Maar blijf gewoon lekker luisteren deze zomer. Waar je ook heen gaat natuurlijk, neem je radio mee. Of download die vernieuwde Groningen 1 app op jouw smartphone. Want ja, daar ben ik wel heel enthousiast over. Die is weer uit. Dus je kunt daar ook lekker naar gaan luisteren. En altijd naar Groningen 1 luisteren. Nou, tot zover de prupplegingen. Zometeen de zomerrit van dit jaar. Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Maar eerst eentje die ik wel vergeten ben van Major Lazer. Dit is de Boom. Ook hier op Groningen 1. Daar luister je inderdaad naar. Ging weer bijna fout. Baby got

wat een hit heeft Rutger van Barneveld wel te pakken. Zwoele zomernachten. Het staat al 2 weken op nummer 2 in Nederland. Waanzinnig. Nou, ik kwam 3 weken geleden op nummer 12 binnen. En vorige week steeg hij door naar nummer 2. En deze week staat hij ook weer op 2 in de top 40. Ja, het is echt een grote hit. En echt wel zijn definitieve doorbraak. Nou, hij is een paar jaar geleden, dat is al wel een paar jaar geleden trouwens, met Helena 2.0 natuurlijk groot doorgebroken. Maar dit lijkt echt wel zijn grootste hit te worden. Nou, hoewel Helena wel in het piratengenre best wel populair is geweest, maar nooit in de top 40 heeft gestaan trouwens. Maar zwoele zomernachten, dat is hem wel voor dit jaar de grote zomerhit. Beetje jammer wel voor Justin de Wild, want hij dacht dat hij de zomerhit had. Niet dus. Dat is toch echt wel Rutger van Barneveld geworden. Dat hadden we 2 maanden geleden ook niet durven denken, denk ik. Goed, we gaan afsluiten, want de show voor vanavond zit erop. Dankjewel voor het luisteren hier naar Groningen 1 met de Saturday Night Club. Volgende week zijn we er uiteraard weer met een nieuwe show. Ja, zometeen niet de non-stop muziekmix, zoals ik altijd zei. We gaan straks luisteren naar de Non-Stop Dance Night. Met vanaf tot aan 12 uur de lekkerste dance hits. We gaan er lekker mee door met onder andere Showtech, La Fuente, Jonas Blue, Destiny Child en Taylor Swift. Al die hits hier bij Groningen 1. En dat hoor je straks in... Night. Zo is het, want we gaan dansen de nacht door. Want we gaan er zeker nog niet meer ophouden. Want om 12 uur natuurlijk lekker tot aan de ochtend non-stop disco classics. Dus eerst dansend in de dance hits tot aan 12 uur. Daarna voor de ouderen onder ons de disco classics. Goed, volgende week zijn we er dus weer met een nieuwe uitzending. En dan hoop ik dat je er weer bij bent. Want we gaan er dus mee ophouden. Ik moet nog even volpraten tot aan het einde. Want en nieuws komt eraan. Dat is gewoon live. Dus ja, daar moet je het wel volpraten, Julian. Zo is dat. We gaan eruit met muziek van de Yellow Claw. Dat had ik al beloofd. Toen ik eerder in het eerste uur ook naar de Yellow Claw draaide in de Club Tip 3. Dat is deze. Samen met de Opposites, Thunder. En dan spreek ik je volgende week weer voor een nieuwe verse. Zet in de Naar Club. Tot volgende week. Doei doei.

0: In Zuid-Spanje, in het gebied van de bosbranden, is een Brit stijl gered uit een kloof. Ze waren aan het hiken en werden eergisteren overvallen door het vuur. Ze hebben brandwonden en waren half bewusteloos. Toch wisten ze te roepen, zodat reddingswerkers ze hoorden. Door de bosbranden zijn al 12 mensen om het leven gekomen, waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. De Spaanse premier Sanchez gaat overmorgen naar het rampgebied. Hij wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is en heeft al zijn afspraken afgezegd. In Duitsland zegt een anarchistische groep dat zij brand hebben gesticht bij het spoor tussen Keulen en Düsseldorf gisteren. Het treinverkeer was tot vanmorgen ontregeld. De groep noemt zichzelf het Angry Birds Commando en wilde begin dit jaar ook al het spoor saboteren, maar dan op een andere plek. Maar dat mislukte. In het noorden van Frankrijk hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de aanleg van een kanaal. Het moet de Seine verbinden met havens in België en Nederland. De betogers vinden het project te duur en schadelijk voor natuur en milieu. Sommigen gooiden met vuurwerkbommen, maar de onrust duurde niet lang. Het wordt vannacht tussen de 14 en 19 graden en morgen opnieuw een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig dan en op sommige plaatsen wordt het 31 graden en ook na het weekend zomers warm.
1: Radio Onstwedde.
2: Zometeen op Radio Onstwedde. Old but gold.
3: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg. Radio.

0: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
1: Hé, hey, Adela!
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW!
4: Dat zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wakker.
6: Even elkaar.
7: Nou, je aan de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Oh nee, toch niet?
5: Hier! Yeah.
9: Dumpert.nl.
10: Ja, dat is mijn merk.
11: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
12: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
13: Wat is dit, hè?
12: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
13: What the fuck?
12: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
13: Nee.
12: Swipe.
5: What?
12: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert app.
5: Zeker.
12: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
14: Big or small, tiny or tall.
15: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
16: Radio Ons Twedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
17: Ice Ice Baby, it sounds so hot. Hello and welcome. This is me, Crosswell, behind the decks and the mic. This is my weekly podcast, my weekly DJ show, where I play for you some old music. And this week we have a lot of classic sounds from Marco V, Craig James, Will K, Hall and Rush, Hardwell, Axwell Ingrosso. We got also music from Tiesto, Sean Frank, Kashmir, Kreider, Tom Star, QRB, Bojin Vilad, Oliver Heldens, A-Track. Coming up next, EDX, Belong. And right now we're going to start with an old track from Michael Kalfan. I think it's 2015, Breaking the Doors. This is the sound that we will introduce the show with. The show name is

Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug. Radio Ons Twente. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Dance Classics. To the party. Dance Classics.